0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg en raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg. Er raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg. Er raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg. Er raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 11 juli. We beginnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar er volgen weer een flinke zonnige periode. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 29 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. En morgen schijnt de zon weer volop bij opnieuw een matige wind uit een noordoostelijke richting. Windkracht 3 tot 4 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 15 graden. In de middag weer zo'n 28 tot 29 graden bij een matige wind uit het noordoosten. Op dinsdag en woensdag is de kans op een tropische dag behoorlijk groot. Dat betekent een maximumtemperatuur rond de 30 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg en raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4.000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam,

0: Geen directe gevolgen voor de Capellanaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zaterdag 11 juli. We beginnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar er volgen weer flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 29 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. En morgen schijnt de zon weer volop bij opnieuw een matige wind uit een noordoostelijke richting. Windkracht 3 tot 4 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 15 graden. In de middag weer zo'n 28 tot 29 graden bij een matige wind uit het noordoosten. Op dinsdag en woensdag is de kans op een tropische dag behoorlijk groot. Dat betekent een maximumtemperatuur rond de 30 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Westblaak. In het centrum van Rotterdam is afgelopen nacht een fietser gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde even na 3:30 vannacht. Volgens 112-correspondenten fietste de man over het zebrapad waar hij werd aangereden door een auto. De man kwam op de grond terecht en verloor even het bewustzijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De auto reed na de klap op een stoeprand en liep een lekke band op. De politie onderzoekt hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is de eerste avond zonder hulpverleners van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk onrustig verlopen. Er waren meerdere opstootjes en gevechten, meldt een verslaggever van het ANP. Met name een klein groepje mannen zou herhaaldelijk de confrontatie hebben opgezocht met andere asielzoekers bij het aanmeldcentrum. Beveiligers en agenten zouden hebben ingegrepen. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen besloten de hulporganisaties gisteren om voorlopig te stoppen met hun werk op het terrein. Volgens Vluchtelingenwerk zorgt een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel voor steeds meer problemen. De straat van Hormuz is voorlopig weer dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert opnieuw bombardementen uit op Iran. En afgelopen nacht klonk ook het luchtalarm in Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en in Qatar. In Qatar zijn ook explosies waargenomen. Het leger zegt dat er raketten zijn onderschept. Het gaat vrijwel zeker om aanvallen door Iran. Er is nog geen informatie over slachtoffers. En de voetballers van Argentinië hebben zich geplaatst voor de halve finale van het WK. De regerend wereldkampioen wist pas na verlenging te winnen van Zwitserland. Het werd 3-1. Argentinië kwam in de 10e minuut al op voorsprong via Alexis McAllister, maar zag de Zwitsers ondanks een rode kaart terugkomen tot 1-1 en een verlenging afdwingen. Daar scoorde Julian Alvarez in de 112e minuut de 2-1 en kort voor het eindsignaal kwam de stand weer nog op 3-1. Eerder afgelopen avond wist ook Engeland zich te plaatsen voor de halve finales na een 2-1 overwinning op Noorwegen. Aanstaande dinsdag speelt Frankrijk de eerste halve finale tegen Spanje. Op woensdag staat Engeland tegenover Argentinië. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust wordt het 25 graden, landinwaarts rond de 29 graden. Op het strand waait in de middag een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon en vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle.
3: Ja, wel.

Ja, goedemorgen luisteraars. Fijn dat jullie weer op ons hebben afgestemd op een religieus op verzoek. Vandaag in de studio zijn aanwezig Arjan en Marcel achter de knop en de telefoon en Jacob doet de presentatie. Vandaag is het alweer de eerste dinsdag in juli en het is dus de 7e juli vandaag. Het is weer mooi weer en daarom gaan we ook snel op naar een vrolijk nummer om te beginnen. Wij beginnen ook met het lied U zij de glorie. Deze keer wordt er gespeeld door een strijkorkest.

Dan ben ik aangekomen bij het eerste verzoekje en die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Heer, ik hoor van rijke zegen. Deze keer wordt het gezongen door gezamenlijke koren vanuit de Grote Kerk in Dordrecht.

Dan kom ik bij het volgende verzoek. En die komt van mevrouw Annie Crezee. En ze bestemt het voor mevrouw Riet van Nieuwpoort. En voor haarzelf. Ze wil graag horen het lied Heer, wees mijn gids. Deze keer wordt er gezongen door het Westlands Mannenkoor. En Riet krijgt natuurlijk de hartelijke groeten van Annie.

En ons volgende verzoek komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. En ze wil graag horen het lied Wat de toekomst brengen mogen. Deze keer wordt er gezongen door het christelijk gemeenkoor Deo Cantemus.

Dan komt het volgende verzoek van mevrouw Annie Crezee. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Een Toekomst Vol van Hoop. Deze keer wordt dat gezongen door de groep Sela. En dat...

Ons volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Kersee. Is het bestemd voor de heren mevrouw Jenny en Dick Otting. Ze wil graag laten draaien het lied Op bergen en in dalen. Deze keer wordt dat gezongen met samenzang uit de, met de bovenstem uit de grote kerk in Apeldoorn. En Dick en Jenny krijgen de hartelijke groeten van Annie.

Ons volgende bezoekje komt van mevrouw Ria Combe. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Zoals ik ben. Deze keer wordt er gezongen door Lucas Kramer met Samenzang.

maar vooral Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied God wijs mij de weg. Deze keer wordt er gezongen door het christelijk gemeenkoor Deum Cantemus uit Rotterdam.

volgende verzoek komt van mevrouw Annie Crezee. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Ga niet alleen door het leven. Deze keer wordt er gezongen door het koor Deo Jovante en het kinderkoor De Zendertjes uit Huizen. En de luisteraars krijgen natuurlijk de hartelijke groeten van Annie.

Dan ben ik bij het volgende verzoekje aangekomen en die komt van mijzelf. Ik bestem het ook voor iedereen en ik had uitgezocht het lied Zullen we ruilen? Deze keer wordt er gezongen door Herman Boon.

volgende verzoekje komt van mevrouw Riet van Nieuwpoort. Ze bestemt het voor alle luisteraars en voor haarzelf. Ze wil graag horen het lied Heer, ik kom met al mijn noden. Deze keer wordt het gezongen door een koor. Het koor Debarim, die hebben we even niet in de studio. Daar gaan we de komende week even naar kijken.

En als ik nu naar de tijd kijk, dan is onze tijd al bijna helemaal op. Ik heb nog 2,5 minuut. In de studio aanwezig vandaag waren Arjan en Marcel en Jacob deed de presentatie. We hopen weer, dus net als afgelopen week, de herhaling aanstaande zondag de weer is. Dan kunt u het nog een keer beluisteren. En dan heb ik nog één liedje liggen. En die is van mevrouw Ida de Jong. En die wil graag horen het lied Op die dag van Lucas Kramer. En dan wens ik iedereen een hele fijne goede week toe.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Westblaak in het centrum van Rotterdam is afgelopen nacht een fietser gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde even na 3:30 vannacht. Volgens 112-correspondenten fietste de man over het zebrapad, waar hij werd aangereden door een auto. De man kwam op de grond terecht en verloor even het bewustzijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De auto reed na de klap op een stoeprand en liep een lekke band op. De politie onderzoekt hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is de eerste avond zonder hulpverleners van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk onrustig verlopen. Er waren meerdere opstootjes en gevechten, meldt een verslaggever van het ANP. Met name een klein groepje mannen zou herhaaldelijk de confrontatie hebben opgezocht met andere asielzoekers bij het aanmeldcentrum. Beveiligers en agenten zouden hebben ingegrepen. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen besloten de hulporganisaties gisteren om voorlopig te stoppen met hun werk op het terrein. Volgens Vluchtelingenwerk zorgt een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel voor steeds meer problemen. De straat van Hormuz is voorlopig weer dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert opnieuw bombardementen uit op Iran. En afgelopen nacht klonk ook het luchtalarm in Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en in Qatar. In Qatar zijn ook explosies waargenomen. Het leger zegt dat er raketten zijn onderschept. Het gaat vrijwel zeker om aanvallen door Iran. Er is nog geen informatie over slachtoffers. En de voetballers van Argentinië hebben zich geplaatst voor de halve finale van het WK. De regerend wereldkampioen wist pas na verlenging te winnen van Zwitserland. Het werd 3-1. Argentinië kwam in de 10e minuut al op voorsprong via Alexis McAllister, maar zag de Zwitsers ondanks een rode kaart terugkomen tot 1-1 en een verlenging afdwingen. Daar scoorde Julian Alvarez in de 112e minuut de 2-1 en kort voor het eindsignaal kwam de stand weer nog op 3-1. Eerder afgelopen avond wist ook Engeland zich te plaatsen voor de halve finales na een 2-1 overwinning op Noorwegen. Aanstaande dinsdag speelt Frankrijk de eerste halve finale tegen Spanje. Op woensdag staat Engeland tegenover Argentinië. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust wordt het 25 graden. Landinwaarts rond de 29 graden. Op het strand waait in de middag een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon en vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algrabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algrabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug

0: coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan. Terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capellese VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus de besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer veel op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, overal droog en een matige wind, windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een oost-noordoostelijke richting waaien en er wordt dan nog iets warmer lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19 graden. En in de middag kan het zowel dinsdag, woensdag als donderdag tropisch warm worden met een maximumtemperatuur rond de 30 tot 31 graden. Pas op vrijdag lijkt de kans op een enkele bui toe te nemen, mogelijk met onweer. En er waait dan een zwakke wind die draait naar een noord-noordoostelijke richting. De nacht verloopt nog erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden. In het weekend wordt het duidelijk minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, dus maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag dan maximaal tussen de 23 en 25 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Westblaak in het centrum van Rotterdam is afgelopen nacht een fietser gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde even na 3:30 vannacht. Volgens 112-correspondenten fietste de man over het zebrapad, waar hij werd aangereden door een auto. De man kwam op de grond terecht en verloor even het bewustzijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De auto reed na de klap op een stoeprand en liep een lekke band op. De politie onderzoekt hoe de aanrijding heeft kunnen plaatsvinden. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwacht op 71-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziekbed. Wat hij mankeerde is niet bekendgemaakt. Volgens NBC News is hij overleden aan een hartaanval. Graham werd in 1994 gekozen in het Huis van Afgevaardigden namens de staat South Carolina. In 2002 werd hij gekozen in de Senaat, waar hij uitgroeide tot een invloedrijk politicus. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Donald Trump, maar veranderde na Trumps verkiezing tot een trouwe aanhanger van de president. Graham vond steun aan Oekraïne belangrijk. Deze week was hij nog bij Zelensky in Kiev. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is de eerste avond zonder hulpverleners van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk onrustig verlopen. Er waren meerdere opstootjes en gevechten, dat meldt een verslaggever van het ANP. Met name een klein groepje mannen zou herhaaldelijk de confrontatie hebben opgezocht met andere asielzoekers bij het aanmeldcentrum. Beveiligers en agenten zouden hebben ingegrepen. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. En de voetballers van Argentinië hebben zich geplaatst voor de halve finales van het WK. De regerend wereldkampioen wist pas na verlenging te winnen van Zwitserland. Het werd 3-1. Argentinië kwam in de 10e minuut al op voorsprong via Alexis McAllister. Maar zag de Zwitsers, ondanks een rode kaart, terugkomen tot 1-1 en een verlenging afdwingen. Daar scoorde Julian Alvarez in de 112e minuut de 2-1. En kort voor het eindsignaal kwam de stand nog op 3-1. Eerder afgelopen nacht wist ook Engeland zich te plaatsen voor de halve finales. Dat deden ze na een 2-1 overwinning op Noorwegen. Aanstaande dinsdag speelt Frankrijk de eerste halve finale tegen Spanje. Op woensdag staat Engeland tegenover Argentinië. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust wordt het 25 graden, landinwaarts rond de 29 graden. Op het strand waait in de middag een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer verder op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, overal droog en een matige wind, windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een oost-noordoostelijke richting waaien en er wordt dan nog iets warmer lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Westblaak in het centrum van Rotterdam is afgelopen nacht een fietser gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde even na 3:30 vannacht. Volgens 112-correspondenten fietste de man over het zebrapad, waar hij werd aangereden door een auto. De man kwam op de grond terecht en verloor even het bewustzijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De auto reed na de klap op een stoeprand en liep een lekke band op. De politie onderzoekt hoe de aanrijding heeft kunnen plaatsvinden. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwacht op 71-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziekbed. Wat hij mankeerde is niet bekendgemaakt. Volgens NBC News is hij overleden aan een hartaanval. Graham werd in 1994 gekozen in het Huis van Afgevaardigden namens de staat South Carolina. In 2002 werd hij gekozen in de Senaat, waar hij uitgroeide tot een invloedrijk politicus. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Donald Trump, maar veranderde na Trumps verkiezing tot een trouwe aanhanger van de president. Graham vond steun aan Oekraïne belangrijk. Deze week was hij nog bij Zelensky in Kiev. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is de eerste avond zonder hulpverleners van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk onrustig verlopen. Er waren meerdere opstootjes en gevechten, dat meldt een verslaggever van het ANP. Met name een klein groepje mannen zou herhaaldelijk de confrontatie hebben opgezocht met andere asielzoekers bij het aanmeldcentrum. Beveiligers en agenten zouden hebben ingegrepen. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. En de voetballers van Argentinië hebben zich geplaatst voor de halve finales van het WK. De regerend wereldkampioen wist pas na verlenging te winnen van Zwitserland. Het werd 3-1. Argentinië kwam in de 10e minuut al op voorsprong via Alexis McAllister. Maar zag de Zwitsers, ondanks een rode kaart, terugkomen tot 1-1 en een verlenging afdwingen. Daar scoorde Julian Alvarez in de 112e minuut de 2-1. En kort voor het eindsignaal kwam de stand nog op 3-1. Eerder afgelopen nacht wist ook Engeland zich te plaatsen voor de halve finales. Dat deden ze na een 2-1 overwinning op Noorwegen. Aanstaande dinsdag speelt Frankrijk de eerste halve finale tegen Spanje. Op woensdag staat Engeland tegenover Argentinië. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust wordt het 25 graden, landinwaarts rond de 29 graden. Op het strand waait in de middag een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer verder op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Overal droog en een matige wind. Windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een noordoostelijke richting waaien. En er wordt dan nog iets warmer lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19 graden. En in de middag kan het zowel dinsdag, woensdag als donderdag tropisch warm worden, met een maximumtemperatuur rond de 30 tot 31 graden. Pas op vrijdag lijkt de kans op een enkele bui toe te nemen, mogelijk met onweer. En er waait dan een zwakke wind die draait naar de noord-noordoostelijke richting. De nacht verloopt nog erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden. In het weekend wordt het duidelijk minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, er is maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag dan maximaal tussen de 23 en 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. Twee tieners uit Hellevoetsluis worden sinds afgelopen nacht vermist, dat meldt de politie. Het zou gaan om een 17-jarige jongen en een meisje van 14 jaar oud. Het tweetal had iets voor 2 uur vannacht nog van zich laten horen. De jongen zou het meisje naar huis brengen en daarna naar huis komen, maar van beide tieners is daarna niets meer gehoord. De politie heeft op Facebook een signalement van het tweetal gedeeld en vraagt mensen die hen gezien hebben om 112 te bellen. Een woordvoerder van de politie zegt dat ze de oproep delen omdat de ouders erg bezorgd zijn en omdat het om minderjarigen gaat. De politie doet ook onderzoek op de plek waar de jongen en het meisje voor het laatst gezien zijn. De invloedrijke Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwacht op 71-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziekbed. Wat hij mankeerde is niet bekendgemaakt. Volgens NBC News is hij overleden aan een hartaanval. Graham werd in 1994 gekozen in het Huis van Afgevaardigden namens de staat South Carolina. In 2002 werd hij gekozen in de Senaat, waar hij uitgroeide tot een invloedrijk politicus. Hij was aanvankelijk uitgesproken tegenstander van Donald Trump, maar veranderde na zijn verkiezing tot een trouwe aanhanger van de president. Graham vond steun aan Oekraïne belangrijk. Deze week was hij nog bij Zelensky in Kiev. En de straat van Hormuz is voorlopig weer dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert opnieuw bombardementen uit op Iran. En afgelopen nacht klonk ook het luchtalarm in Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. In Qatar zijn explosies waargenomen. Het leger zegt dat er raketten zijn onderschept. Het gaat vrijwel zeker om aanvallen door Iran. Er is nog geen informatie over slachtoffers. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust wordt het 25 graden, landinwaarts rond de 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer verder op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, overal droog en een matige wind, windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een oost-noordoostelijke richting waaien en er wordt dan nog iets warmer lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19 graden. En in de middag kan het zowel dinsdag, woensdag als donderdag tropisch warm worden met een maximumtemperatuur rond de 30 tot 31 graden. Pas op vrijdag lijkt de kans op een enkele bui toe te nemen, mogelijk met onweer. En er waait dan een zwakke wind die draait naar een noord-noordoostelijke richting. De nacht verloopt nog erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden. In het weekend wordt het duidelijk minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, dus maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag dan maximaal tussen de 23 en 25 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. Twee tieners uit Hellevoetsluis worden sinds afgelopen nacht vermist, dat meldt de politie. Het zou gaan om een 17-jarige jongen en een meisje van 14 jaar oud. Het tweetal had iets voor 2 uur vannacht nog van zich laten horen. De jongen zou het meisje naar huis brengen en daarna zelf naar huis komen. Maar van beide tieners is daarna niets meer gehoord. De politie heeft online een signalement van het tweetal gedeeld en vraagt mensen die hen gezien hebben om 112 te bellen. Een woordvoerder van de politie zegt dat ze de oproep delen omdat de ouders erg bezorgd zijn en omdat het om minderjarigen gaat. De politie doet ook onderzoek op de plek waar de jongen en het meisje voor het laatst gezien zijn. De invloedrijke Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwacht op 71-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziekbed. Wat hij mankeerde is niet bekendgemaakt. Volgens NBC News is hij overleden aan een hartaanval. Graham werd in 1994 gekozen in het Huis van Afgevaardigen namens de staat South Carolina. In 2002 werd hij gekozen in de Senaat, waar hij uitgroeide tot een invloedrijk politicus. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Donald Trump, maar veranderde na Trumps verkiezing tot een trouwe aanhanger van de president. Graham vond steun aan Oekraïne belangrijk. Deze week was hij nog bij Zelensky in Kiev. En de straat van Hormuz is voorlopig weer dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert opnieuw bombardementen uit op Iran. En afgelopen nacht klonk ook het luchtalarm in Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. In Qatar zijn explosies waargenomen. Het leger zegt dat er raketten zijn onderschept. Het gaat vrijwel zeker om aanvallen door Iran. Er is nog geen informatie over slachtoffers. Het weer, het is zonnig en warm en aan de kust wordt het 25 graden, landinwaarts rond de 29 graden. Op het strand waait in de middag een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer verder op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Overal droog en een matige wind. Windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een oost-noordoostelijke richting waaien. En er wordt dan nog iets warmer lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19 graden. En in de middag kan het zowel dinsdag, woensdag als donderdag tropisch warm worden met een maximumtemperatuur rond de 30 tot 31 graden. Pas op vrijdag lijkt de kans op een enkele bui toe te nemen, mogelijk met onweer. En er waait dan een zwakke wind die draait naar een noord-noordoostelijke richting. De nacht verloopt nog erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden. In het weekend wordt het duidelijk minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, dus maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag dan maximaal tussen de 23 en 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. Twee tieners uit Hellevoetsluis worden sinds afgelopen nacht vermist, dat meldt de politie. Het zou gaan om een 17-jarige jongen en een meisje van 14 jaar oud. Het tweetal had iets voor 2:00 vannacht nog van zich laten horen. De jongen zou het meisje naar huis brengen en daarna zelf naar huis komen. Maar van beide tieners is daarna niets meer gehoord. De politie heeft online een signalement van het tweetal gedeeld en vraagt mensen die hen gezien hebben om 112 te bellen. Een woordvoerder van de politie zegt dat ze de oproep delen omdat de ouders erg bezorgd zijn en omdat het om minderjarigen gaat. De politie doet ook onderzoek op de plek waar de jongen en het meisje voor het laatst gezien zijn. De invloedrijke Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwacht op 71-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziekbed. Wat hij mankeerde is niet bekendgemaakt. Volgens NBC News is hij overleden aan een hartaanval. Graham werd in 1994 gekozen in het Huis van Afgevaardigen namens de staat South Carolina. In 2002 werd hij gekozen in de Senaat, waar hij uitgroeide tot een invloedrijk politicus. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Donald Trump, maar veranderde na Trumps verkiezing tot een trouwe aanhanger van de president. Graham vond steun aan Oekraïne belangrijk. Deze week was hij nog bij Zelensky in Kiev. En de straat van Hormuz is voorlopig weer dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert opnieuw bombardementen uit op Iran. En afgelopen nacht klonk ook het luchtalarm in Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. In Qatar zijn explosies waargenomen. Het leger zegt dat er raketten zijn onderschept. Het gaat vrijwel zeker om aanvallen door Iran. Er is nog geen informatie over slachtoffers. Het weer, het is zonnig en warm en aan de kust wordt het 25 graden, landinwaarts rond de 29 graden. Op het strand waait in de middag een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer verder op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Overal droog en een matige wind. Windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een oost-noordoostelijke richting waaien. En er wordt dan nog iets warmere lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19 graden. En in de middag kan het zowel dinsdag, woensdag als donderdag tropisch warm worden, met een maximumtemperatuur rond de 30 tot 31 graden. Pas op vrijdag lijkt de kans op een enkele bui toe te nemen, mogelijk met onweer. En er waait dan een zwakke wind die draait naar een noord-noordoostelijke richting. De nacht verloopt nog erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden. In het weekend wordt het duidelijk minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, dus maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag dan maximaal tussen de 23 en 25 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Laurens van Mouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer terecht. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen. Maar van beide tieners werd daarna enige tijd niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. Verschillende ongevallen zorgen voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maassluis. Volgens de politie zijn daar rond 11:45 6 auto's op elkaar gebotst. Niemand raakte gewond. Het verkeer werd een uur lang over de vluchtstrook geleid. Ondertussen is er weer 1 rijstrook vrijgegeven. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. En de hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van de regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. Die slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase weer verlaagd en kunnen zo'n 1000 geëvacueerde inwoners weer terug naar hun huizen. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het zo'n 25 graden. Landinwaarts wordt het rond de 29 graden. Op het strand waait in de middag een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking en in de loop van de ochtend wordt het zonnig. Het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: The story. Loca.

0: weg.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk. Ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer verder op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, overal droog en een matige wind, windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een oost-noordoostelijke richting waaien en er wordt dan nog iets warmer lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19 graden. En in de middag kan het zowel dinsdag, woensdag als donderdag tropisch warm worden met een maximumtemperatuur rond de 30 tot 31 graden. Pas op vrijdag lijkt de kans op een enkele bui toe te nemen, mogelijk met onweer. En er waait dan een zwakke wind die draait naar een noord-noordoostelijke richting. De nacht verloopt nog erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden. In het weekend wordt het duidelijk minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, er is maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag dan maximaal tussen de 23 en 25 graden.
1: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kop-staartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer verder op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, overal droog en een matige wind, windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een noordoostelijke richting waaien en er wordt dan nog iets warmere lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19 graden. En in de middag kan het zowel dinsdag, woensdag als donderdag tropisch warm worden, met een maximumtemperatuur rond de 30 tot 31 graden. Pas op vrijdag lijkt de kans op een enkele bui toe te nemen, mogelijk met onweer. En er waait dan een zwakke wind die draait naar een noord-noordoostelijke richting. De nacht verloopt nog erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden. In het weekend wordt het duidelijk minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, dus maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag dan maximaal tussen de 23 en 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland, tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: grijs.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk. Ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer verder op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Overal droog en een matige wind. Windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een oost-noordoostelijke richting waaien. En er wordt dan nog iets warmer lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19 graden. En in de middag kan het zowel dinsdag, woensdag als donderdag tropisch warm worden met een maximumtemperatuur rond de 30 tot 31 graden. Pas op vrijdag lijkt de kans op een enkele bui toe te nemen, mogelijk met onweer. En er waait dan een zwakke wind die draait naar een noord-noordoostelijke richting. De nacht verloopt nog erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden. In het weekend wordt het duidelijk minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, dus maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag dan maximaal tussen de 23 en 25 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland, tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer veel op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Overal droog en een matige wind. Windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een oost-noordoostelijke richting waaien. En er wordt dan nog iets warmere lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19 graden. En in de middag kan het zowel dinsdag, woensdag als donderdag tropisch warm worden, met een maximumtemperatuur rond de 30 tot 31 graden. Pas op vrijdag lijkt de kans op een enkele bui toe te nemen, mogelijk met onweer. En er waait dan een zwakke wind die draait naar een noord-noordoostelijke richting. De nacht verloopt nog erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden. In het weekend wordt het duidelijk minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, dus maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag dan maximaal tussen de 23 en 25 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: is ontstaan. Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer verder op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, overal droog en een matige wind, windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een oost-noordoostelijke richting waaien en er wordt dan nog iets warmer lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19 graden. En in de middag kan het zowel dinsdag, woensdag als donderdag tropisch warm worden met een maximumtemperatuur rond de 30 tot 31 graden. Pas op vrijdag lijkt de kans op een enkele bui toe te nemen, mogelijk met onweer. En er waait dan een zwakke wind die draait naar een noord-noordoostelijke richting. De nacht verloopt nog erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden. In het weekend wordt het duidelijk minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, er is maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag dan maximaal tussen de 23 en 25 graden.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland, tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
3: Radio Capelle. Hi, this is Kelly Z from Kelly's Lot. And you're listening to Anita on Undercover. Spinning music from far and wide.

wat een stevig begin. Mocht je nog niet helemaal wakker zijn of een beetje ingedommeld, dan ben je zeker weer wakker. Ryan Bingham is de opener van deze hele nieuwe Undercover Show. Welkom. Zijn nieuwe album, dat van Ryan Bingham dus, heet They Call Us The Lucky Ones. En je hoort het nummer Let The Big Dog Eat. Pony Raid nog steeds op de tweede plek, maar ik ben me zo langzamerhand wel aan het verdiepen in wie ik na Bonnie voor langere tijd in het zonnetje ga zetten. Doe ze nog een paar keer, denk ik. Vandaag van het album Nick of Time het nummer Real Man. En de Hagenees Benty Holler, nou ja, de band, gaat een album uitbrengen. Er komt nu een single binnen. Die single van Benty Holler heet Ride the Breeze. En ga ik daarna gelijk een blokje van drie dus backline draaien. No Sense in That is het nummer van hun nieuwste album Turning New Grounds. Bonnie Raitt, Benty Holler en backline.

de afgelopen weken veel mooie bluegrass binnengekregen, zoals deze band Backline. Later in het programma nog meer. Maar eerst een single van die geweldige Eli Paperboy Reed. Vorige week draaide ik hem nog in de rubriek in het tweede uur uit de eigen platenkast. En er zit dus een nieuw album aan te komen. Geweldig. Het singeltje heet Getting There Eli Paperboy Reed, zoals eerste. En dan ga ik gewoon nog twee singles draaien. Mooi werk. Billy Strings brengt de single Burn the Other End uit. En Chris Matthews, die bracht eerder dit jaar een prachtige protestsong uit. Een single met de titel Citizen. En je gaat gedeeltes van die single herkennen qua melodie. Maar het is de moeite waard om even goed naar de tekst te luisteren. Eli, Paperboy Reed, Billy Strings en Chris Matthews nu.

Chelsea Deportee. Dat waren drie prachtige singles en ik kijk met name uit naar het nieuwe album van Eli Paperboy Reed. Zodra ik die binnen heb, ga je dat natuurlijk hier horen in Undercover, waarin ik nou eigenlijk voor 90% hele nieuwe releases draai. Dingen die deze maand uitkomen of nog uit moeten komen in de aankomende maanden. We gaan even naar de leuke blues van Greg Piccolo en zijn band Heavy Dews. Hun album heet Who Knows What The Future Hold. Nou, dat is natuurlijk helemaal waar. En dan gaat hij zingen Don't Tell Me The Truth. Nou, daar ben ik dan persoonlijk geen voorstander van. Ja, soms is het gewoon niet leuk, maar waarheid toch altijd liever dan leugentjes, zelfs om bestwil. Daarna zingt er een interessant album, dat album van Jesse Welles, of Wells, W-E-L-L-E-S. Het blijft altijd maar gokken hoe je die namen uitspreekt. Zijn album heet in ieder geval Mask Off en Not Some Other Way gaat het liedje worden. Kun je het nou allemaal niet volgen, omdat ik of te veel of te weinig informatie geef, of dat je gewoon aan het werk bent en met een half oor luistert, dan kun je alles teruglezen op mijn playlist. Die verzend ik op maandagen. Wil je dat nou ook? Of heb je andere vragen of opmerkingen? Dan kun je me mailen naar Anita Undercover. Dat is lekker makkelijk aan elkaar. AnitaUndercover@gmail.com. Greg Piccolo en Jesse Welles.

Ik ga 3 keer folkmuziek draaien, maar hoe verschillend kun je het krijgen? Het album van J.P. Soares en Anna Harris is echt heel afwisselend. Het heet Gypsy Blue Review. Gypsy dingen, bluesy dingen, prachtig. Het nummer dat ik vandaag gekozen heb heet Paradise. Het duo nog een keer, een gelegenheidsduo, J.P. Soares en Anna Harris. Daarna dat prachtige muzikale echtpaar Ferris en Jason Romero. Ik ben een groot fan. Hun laatste album deze maand uit heet These Are The Days That Turn Into Years. En Hey Babe gaat het nummer worden. En daarna die leuke band uit Arkansas. Allemaal muzikanten die een eigen solo carrière hebben, maar regelmatig met z'n vieren onder de naam Sad Daddy albums opnemen. Ozark Shine heet hun laatste schijfje en Let's Go Fishing wordt het nummer. Weet je het nog? J.P. Soares en Anna Harris, Ferris en Jason Romero en Sad.

Persoonlijk heb ik er nooit de lol van ingezien vissen. Behalve dan misschien als je dat op een hele, hele mooie plek doet. In ieder geval, wat heb ik nog? Ah, ja, interessant. Ray Wiley Hubbard heeft een single uit. Die ga ik je laten horen. Het heet Dog or Wolf. Ray Wiley Hubbard zoals eerste. En ik ga nog iets draaien van die mooie Alison Russell's nieuwe album In the Hour of Chaos. En vandaag zingt zij No Springtime. Nou, dat klopt. We zitten volop in de zomer. Helaas, wat mij betreft. Ik ben geen voorstander. Op naar de herfst. Ray Wiley Hubbard en Alison Russell.

het einde van dit eerste uur heb ik in ieder geval nog tijd voor twee hele liedjes. Aan het begin van dit uur zei ik al dat ik veel mooie bluegrass binnenkreeg. Onder andere het album Deep Blue Sky van Jackson Hollow. Van dat album trok ik Nothing But Sky. En dat ga je zo horen. En dan als laatste Kiki Cavazos of Cavazos. Die maakt een heel klein liedjesalbum. Nou ja, het album is even groot als normaal, de cd, maar daar staan kleine liedjes op. Cold Mountain Blue. En het album heet Goodbye Blues. En dan vraag ik je of dat je blijft hangen of straks weer inschakelt voor het tweede uur van Undercover. Jackson Hollow, Kiki Cavazos en tot zo.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kop-staartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 Radio Capelle.
12: Hi, this is Antje Duvekat. You're listening to Undercover with Anita.

was dat. Tift Merritt heeft een nieuw album uit. Zij noemde dat simpelweg Sugar, als in suiker. En ik koos deze keer voor het nummer Philosopher's Song. Maar de aankomende weken zeker meer van deze prachtige artiesten. Een plaat uit mijn eigen platenkast. Ik ben nog steeds bij de R. Vandaag dubbele naam Reed Ravinsky, voornaam Jaron. Het album I Can't Take the Darkness Anymore, 2019, A Big Black Hole gaat het nummer worden. En daarna Jeffrey Helfert en The Healers, hun album komt pas in september uit. Heet Used Parts, maar hij komt wel binnenkort naar Nederland. Check that out. Don't Turn Out the Lights gaat hun liedje worden. Jaron Reed Ravinsky en daarna Jerry Helfert en The Healers.

meerdere songs van het album Used Parts van Jeffrey Halford zo'n heerlijk orgeltje, zoals je zojuist kon horen. Tips en Obermiller nu, dat is een prachtig duo. Hun nieuwe album heet A Little Kid Hard. So Far From Alone wordt hun nummer. Daarna Brent Kopp nog een keer van zijn nieuwste schijfje Live a Song, Write a Memory Volume 1. Er is nog niets bekend over een Volume 2. Sommige artiesten maken gewoon nooit meer een Volume 1. Dus je weet het maar nooit. Voor nu, dit album is uit. Staat vol met prachtige liedjes. Country Bound wordt het nummer van Brent Kopp. En ga ik daarna weer even terugkomen om de rest aan te kondigen. Dit zijn Tips en Obermiller en Brent Kopp.

Trevor M. Keith, mooie naam vind ik dat. Trevor M. Keith maakt het album met de titel We Drank From Poisoned Well. Ride As Rain is het nummer dat ik gekozen heb. En had ik in het eerste uur de Nederlandse band Benty Holler, heb ik weer een Nederlandse band voor je die naar eigen zeggen Dutchicana maken. Tuskhead heet deze band. Hun EP heet One Step Forward, Two Steps Back en Crawling Back To You is wat je gaat horen. Trevor en Tuskhead.

0: had in het tweede uur nog geen blues gedraaid. Dat deed ik nu wel als derde in het rijtje met Nikki T and the Snake Charmers. That's All I Need van hun album Ain't Wasting Time. Natuurlijk net als al die vorige albums net uit. We gaan cover-coveren en anders dan de meeste weken is nu eens niet de aanleiding van een recent album, maar ik kwam de versie van Tina Turner tegen. Dacht ik, nou dat is leuk, lang geleden. Want Tina Turner deed ook een tijdje aan country muziek, onder andere op het album Good Hearted Woman. 1979 was het jaar dat zij dat deed. Ik begin met de versie van die geweldige Highwayman. A Good Hearted Woman, tweemaal Tina Turner, The Highwayman, komen ze.
1: Well, a long time forgotten, her dreams just fell by the way.

80 een stuk minder ging met de klassieke countrymuziek, besloten vier helden gezamenlijk de Highwaymen op te richten, zodat ze A, geld konden blijven verdienen, op tour en hier en daar ook nog een hitje konden scoren. Helaas moeten we het doen zonder Johnny Cash, Waylon Jennings, Kris Kristofferson, maar het vierde lid, Willie Nelson, is inmiddels 93 en nog hard aan het werk, zoals je zojuist kon horen in het nummer Wonder What I'm Gonna Do van zijn laatste schijfje net uit Dream Chaser. We gaan door met een single. Hartstikke mooi. Turnpike Troubadours vroegen Cheryl Hall om mee te zingen op de single Feeling Good Again. Die ga je horen. Old Spot is een klassieke ouderwetse folkband. Hun album nieuw dus ook heet Old Spot 3. De eerste twee heb ik gemist. Je gaat luisteren naar The Silk Merchant's Daughter. En dan eindig ik dat blokje van drie met singer-songwriter Jenny Reynolds uit Austin, Texas. Haar laatste album heet Willow and Stone en Imperfect is wat je gaat horen. Turnpike Troubadours met Cheryl Hall, Old Spot en Jenny Reynolds.

ben zelf niet zo'n heel groot fan van de band American Aquarium, maar ik weet dat een aantal van mijn luisteraars dat wel zijn. Dus attendeer ik je op hun nieuwste album New Ways to Lose. Daar zijn er altijd helaas genoeg van. Twin Flames wordt het liedje. En daarna nog een keer de folkband duo Crow and Gazelle. Hun album, vorige maand uit, heet Truth Be Told. En The High Road is wat je gaat horen. American Aquarium en Crow and Gazelle.

zit er bijna op. Heb ik nog even tijd om wat huishoudelijke mededeling te doen voordat ik je de laatste twee nummers ga aankondigen. Je kunt me altijd bereiken op anitaundercover@gmail.com. anitaundercover@gmail.com. Op maandagen stuur ik mijn playlist rond van deze show en van de Soul Show. Mocht je het na willen kijken of iets horen waarvan je denkt, wat was dat ook alweer? Prachtig, prachtig, ik wil op onderzoek uit. Daar is die playlist voor. Er zijn ook binnenkort grote veranderingen aan te komen qua radiostation. Daar ga ik je dan ter zijne tijd ook allemaal vermeldingen van maken in die nieuwsbrief. Betekent namelijk dat je over een jaar deze show niet meer op Roots Paradise kunt vinden, maar op een ander station. En dat ik je dan ook een downloadlink ga sturen voor als je deze show in hoge kwaliteit zou willen downloaden. Maar dat allemaal in de toekomst. Voor nu eindig ik met Kate McLeod. Haar nieuwste bandje heet Mind the Gap. Hun album heet Home Brewed. Zo half en half thuis opgenomen dus. En Good Old Virginia gaat het liedje worden. En Greg Mendes is een folkartiest die een album maakte met de titel Beautyland. En allemaal hele korte sfeerliedjes, soms maar 1 minuut lang, op 1 plaatje zetten. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Dit zijn Kate McLeod en Greg Mendes. Hey,

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland, tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer verder op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Overal droog en een matige wind. Windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een noordoostelijke richting waaien. En er wordt dan nog iets warmer lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19 graden. En in de middag kan het zowel dinsdag, woensdag als donderdag tropisch warm worden, met een maximumtemperatuur rond de 30 tot 31 graden. Pas op vrijdag lijkt de kans op een enkele bui toe te nemen, mogelijk met onweer. En er waait dan een zwakke wind die draait naar een noord-noordoostelijke richting. De nacht verloopt nog erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden. In het weekend wordt het duidelijk minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, dus maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag dan maximaal tussen de 23 en 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: I got real fears, waiting to be faced, but I'm still here. Still here.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ. Vandaag, ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk. Ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer verder op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Overal droog en een matige wind. Windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een oost-noordoostelijke richting waaien. En er wordt dan nog iets warmer lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19 graden. En in de middag kan het zowel dinsdag, woensdag als donderdag tropisch warm worden met een maximumtemperatuur rond de 30 tot 31 graden. Pas op vrijdag lijkt de kans op een enkele bui toe te nemen, mogelijk met onweer. En er waait dan een zwakke wind die draait naar een noord-noordoostelijke richting. De nacht verloopt nog erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden. In het weekend wordt het duidelijk minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, dus maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag dan maximaal tussen de 23 en 25 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Laurens van Waal. Met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen...
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer verder op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, overal droog en een matige wind, windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een oost-noordoostelijke richting waaien en er wordt dan nog iets warmer lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19 graden. En in de middag kan het zowel dinsdag, woensdag als donderdag tropisch warm worden met een maximumtemperatuur rond de 30 tot 31 graden. Pas op vrijdag lijkt de kans op een enkele bui toe te nemen, mogelijk met onweer. En er waait dan een zwakke wind die draait naar een noord-noordoostelijke richting. De nacht verloopt nog erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden. In het weekend wordt het duidelijk minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, er is maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag dan maximaal tussen de 23 en 25 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 1 uur.
1: Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland, tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking in de loop van de ochtend.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer verder op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Overal droog en een matige wind. Windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een oost-noordoostelijke richting waaien. En er wordt dan nog iets warmer lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19 graden. En in de middag kan het zowel dinsdag, woensdag als donderdag tropisch warm worden met een maximumtemperatuur rond de 30 tot 31 graden. Pas op vrijdag lijkt de kans op een enkele bui toe te nemen, mogelijk met onweer. En er waait dan een zwakke wind die draait naar een noord-noordoostelijke richting. De nacht verloopt nog erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden. In het weekend wordt het duidelijk minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, dus maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag dan maximaal tussen de 23 en 25 graden.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2:00 vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om twee minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips.